0: c'est normal.
1: Hoe voel je je in je vel?
0: Des fois bien, des fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.